vond, ik wat het rustig gaf. Ik heb niet opgelet, ik heb het afgezegd. Ik ben je moeder niet, ik heb geen antwoord op. Ik heb het weer gedaan, ik lust geen cola, schat. Auto in, auto uit, goed gezien, nu meteen mijn idee. En het vond maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.

0: ken hem uit mijn jeugd. Ik ben niet verlegen, geef vaak de eerste beurt.
1: Ben je gek, liever niet, groot gebaar. Weet ik veel, domme lul, amusant, maar interessant, interessant.
0: Ik vind het interessant, waanzinnig interessant.

Als ik heb mijn hand verbrand, dat voelt wel interessant. Ik kijk naar films op mute, ik hecht geen waarde aan. Datgene wat ik bezit, ik geef het weg te graag. Geile ding, petje af, haal maar op, kom maar mee. Maar met dicht, irritant, maar interessant, interessant. Ik vind het interessant, waanzinnig interessant. U heeft mijn aandacht, want ik vind het interessant.